Jungtjes wier zullen doodgemaakt worden bij de geboort. De weimetter zullen de emmerie schmieden, zo bald als de geboren worden. Kost u die dat deentje? Over de weimetter wollen leuwe gotje horsje als den tjennik en die de vele babes raden. Dat wie zei je gewicht, niet zo? Dat leven wordt immer schwander voor de Israëlieten en die zich aanstrengen en die lieden onder de schwere arbeidslast. Ere vrijheid draait nu angst en haplosigheid. Door wie China die aan helpen kan. Zij deiden nu God schreeuw om help. Zij willen vrij zijn van de sklaverie. Weet je wat dan passiert? De Bibel zegt ons dat God deed ere gebeden erheere. Hij zag ere noodlieden en nam zich ver aan te helpen. Krijg zo tjene du en ik ook. God prageren we help en onze weido en nood. Hij is een lijf toe jou God en immer reid ons te helpen. Wat deed God voor de Israëlieten? Hij deed een man uitwelen en dat weer Mozes dat hij aanraden zal. God zei te Mozes dat hij zal den tjennik vrouwen als hij aan woord gaan laten. Ober de tjennik hadden zij hoort het wat en leidt het blauw skwannig. Du zus mal de geschicht lezen, wo God leidt de Egypter tien schlamme plooi ervoor en emma wader leidt de tjennik de Israëlieten nicht uitwanderen. Ober God en zine leif leidt aan nicht toch. Hij deed wunder voor de Israëlieten en deed de Egypter zeer bestrofen. Als de Egypter God zine kraf zagen, kunnen zij zich niet meer weren en leidt dat grote falsch uitwanderen. Zo deed God dat falsch op een erstaunlijke wijze raden van de sklaverie. En die weren zo vrouw. God zelfs deed aan leiden met een walsch over dag en een vier walsch de nacht, nu dat verheidene land kanne aan. Ober dat duurt gewoon niet lang, dan weren zij niet meer vrouw. Voor 3 uur vongen zij geen water. Als zij dan in de stad komen, kunnen zij dat water wat door weer niet drinken, wil ze zo beter weer. Zij nannte de stad Mara. Dat valt wordt zeer ontevreden en deed klaar te Mozes en zeed, wat zal wie drinken? En dan deed Mozes den haren onropen en wijs aan een stek halt, wat Mozes dan en water neerschmeidt, en dat water wordt ware goud tom drinken. 2 maanden nadem dat valt uit Egypte gekomen via, krum zeide zij wader te Mozes. Dit is wat zij zeide. En ik wil lezen. Van de haar ons dag had in Egypte omgebracht. Toen kon we weins bij den fleischgroepen zetten en ons aan brood zout eten. Nu hast u ons in de wildnis neergebracht, dat we hier alle taubzellen van honger storven. Wat moet de Mozes zich gefeild hebben, als dat falsch am zo beschuldigd deed? Ober God wie immer zeer genetisch van Mozes am onroepen deed. Nu dit deed God aan jeder dag brood van hemel reine loten, wat zij dan oplezen kunnen. De Israëlieten nannten dat brood manna. Dat wie zo als koriander zout, ober wit en smaak nu schnetje met honig. Voor 40 jaar gaf God aan dat om eten. Ober antwoord dat manna eten in Oland, aan hongert nu fleisch. En dan vongen de Israëlieten ware aan te hielen en zeiden, wer wordt ons vlees te eten geven? Wie denk je aan de vers die we in Egypte omzons eten kunnen en aan charps, de melone, dat luik, de sippelen en de schetsnik? Nu zijn we zout geworden wie als onze uwe zijn nust onder als dat manna. En dan zei God, hij wordt aan voor 40 jaar vlees schetje. En de haar leidt en wind opkom, wat een grote heer veel bij dat leure handvolle leidt. Een schicht wordt meest en meiter hoog weer. Als dat vlees nog tussen ere tenen weer, ihr seid dat ganz abhouden, brennt dem haren zijn oeier jeen dat falsch en schluch aan met een zeer grote pleur, wie zij nu vlees gelast houden.